De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man Ali Moussa Dagdouk zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. En de 20-jarige Roos uit Woerden heeft dit weekend een lang gekoesterde droom zien uitkomen. Ze reed samen met haar vriend Dirk met een gehuurde roze limousine naar een fastfoodrestaurant. 2 jaar lang had Roos volgens een bericht in het AD het statiegeld gespaard van alle blikjes en flesjes die ze kon vinden voor deze bijzondere rit. Toen ze €600 bij elkaar had, huurde ze de roze limousine, bestelde patat met kipnuggets en werd daarna weer thuis afgezet.

Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man Ali Moussa Dagdouk zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. En de 20-jarige Roos uit Woerden heeft dit weekend een lang gekoesterde droom zien uitkomen. Ze reed samen met haar vriend Dirk met een gehuurde roze limousine naar een fastfoodrestaurant. 2 jaar lang had Roos volgens een bericht in het AD het statiegeld gespaard van alle blikjes en flesjes die ze kon vinden voor deze bijzondere rit. Toen ze €600 bij elkaar had, huurde ze de roze limousine, bestelde patat met kipnuggets en werd daarna weer thuis afgezet.

Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beterlanden.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man Ali Moussa Dagdouk zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. En de 20-jarige Roos uit Woerden heeft dit weekend een lang gekoesterde droom zien uitkomen. Ze reed samen met haar vriend Dirk met een gehuurde roze limousine naar een fastfoodrestaurant. 2 jaar lang had Roos volgens een bericht in het AD het statiegeld gespaard van alle blikjes en flesjes die ze kon vinden voor deze bijzondere rit. Toen ze €600 bij elkaar had, huurde ze de roze limousine, bestelde patat met kipnuggets en werd daarna weer thuis afgezet.

Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. Beide landen geven elk een andere uitleg. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de straat van Hormuz. De Iraanse staatstelevisie meldt dat Iran de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Israël heeft nog niet gereageerd op de gevolgen voor de oorlog in Libanon. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Zeker 10 mensen raakten gewond. Het iconische Pechersk-Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. In Argentinië is het boegbeeld van de dwaze moeders Tati Almeida overleden. Dat meldt de actiegroep die inmiddels Moeders van de Plaza de Mayo heet. Ze raakte betrokken bij het activisme na de verdwijning van haar zoon tijdens het militaire schrikbewind van 1976 tot 1983. Zijn lichaam is nooit gevonden. Nog elke donderdag vragen de moeders aandacht voor hun spoorloze kinderen. Naar schatting verdwenen 30.000 mensen in Argentinië. Almeida werd 95 jaar.

Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Zeker 10 mensen raakten gewond. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. In Argentinië is het boegbeeld van de dwaze moeders Tati Almeida overleden. Dat meldt de actiegroep die inmiddels Moeders van de Plaza de Mayo heet. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 4 kilometer file tussen Knoopend Empel en Zaltbommel. Door gaten in de weg is de oprit dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. Het iconische Pechersk-Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de straat van Hormuz. Iran meldt op de staatstelevisie dat het de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Er is nog geen reactie van Israël over de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten.

Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is 10 minuten en 5 minuten vertraging op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. 6 over 7.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
0: Goedemorgen, Beverland. Terug een keer uit de
1: Marcel Steenbakker.
0: Wat een heerlijke 3 weken heb ik achter de rug. Ik kan niet zeggen hoe lekker het was. Iedere dag zo'n 33 graden. Wel wat regen zo nu en dan. Maar goed, dat heb je als je in moesontijd richting Zuidoost-Azië vertrekt. Heerlijk 3 weken Thailand. En dat we nog steeds met beide beentjes op de grond staan, met beide voetjes. Dat bewees Elton John uit 1983. I'm still standing aan het begin van deze nieuwe aflevering. Gloedje nieuwe aflevering van de Beverlandse Ochtendshow. Op weg even collega Ad Vermeer bedanken die de afgelopen 3 weken het programma heeft waargenomen. Ad, muchas gracias, mi amigo. Maandag 15 juni, het is dag 166 in 2026. Goedemorgen Beverland, van Ierseke tot Borselen, van Kortgene tot Capelle. Dit is de Beverlandse Ochtendshow op

daarvoor die geweldige band uit Den Haag, Sommieu en Can't Get Enough. Goedemorgen, het is de Beverlands Ochtendshow, 7:15. Maandagmorgen, de nieuwe week begint met prima zomerweer op de Beverlanden. Al zou je dat misschien niet zeggen als je 1, 2, 3 naar buiten kijkt. Het is nog een beetje grijzig, maar de ochtend die is fris van start gegaan. Met temperaturen rond de 11 graden. Er zijn wat wolkenvelden aanwezig, maar de zon die zal zich geregeld laten zien. De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten en zorgt voor een aangename frisse start van de dag. In de loop van deze morgen stijgt de temperatuur vlot naar zo'n 16 graden en krijgt de zon steeds meer ruimte. Blijft daarbij vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het een aangename zomerdag met maxima rond de 19 graden. Het is een mooie afwisseling vanmiddag van zon en enkele wolkenvelden. En met slechts een heel klein kansje op een spatje regen blijft het zo goed als droog vandaag. En ook vanavond is het prima uit te houden buiten met temperaturen rond de 16 graden en weinig wind. Kortom, een rustige en vriendelijke junidag met geregeld wat zon, aangename temperaturen en vrijwel droog weer. Voelt een beetje koud aan voor mij. Ik ben 3 weken 33, 34, 35 graden gewend geweest. Dus dan is het toch even anders als je weer in Nederland aankomt en je ineens bij 16 graden zit. In het nieuws vanmorgen, kritiek op plan nieuw ziekenhuis Goes. Leerlingen speciale scholen Capelle die worden tijdelijk ondergebracht in Wemeldingen. En 1 gewonde zaterdagmiddag bij een botsing op een viaduct bij Colijn.

Nederlandse zangeres Glenda Peters, Fly Angel Fly. En vooruit de hitlijsten van dit moment Marshmallow in goed gezelschap van Thomas Redden, Where We Go. Maandag 15 juni, het is vandaag de internationale dag van de wind. En laten we heel eerlijk zijn, in Zeeland weten we als geen ander wat wind

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Zeker 10 mensen raakten gewond. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. In Argentinië is het boegbeeld van de dwaze moeders Tati Almeida overleden. Dat meldt de actiegroep die inmiddels Moeders van de Plaza de Mayo heet. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 4 kilometer file tussen Knoopend Empel en Zaltbommel. Door gaten in de weg is de oprit dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Queen of Dutch Country, althans volgens mijn collega Camille Jansen. Maar niet alleen volgens Camille hoor, het is gewoon een feit dat Ilse natuurlijk al jarenlang hoog in de top staat als het gaat over de Nederlandse New Country. Something Good, daarvoor in de Beverlands ochtendshow, Mr. Snatch You Up, Tai Huan. 7:08, maandagmorgen 15 juni in het nieuws van morgen. De plannen voor het nieuwe ADRZ ziekenhuis in Goes stuiten op kritiek van een grondeigenaar. Volgens zijn advocaten bevat het omgevingsplan fouten en zijn belangrijke onderzoeken onvoldoende onderbouwd. Ook is er nog geen akkoord over de aankoop van grond die nodig is voor een toegangsweg en parkeerterrein voor het nieuwe ziekenhuis. De gemeenteraad beslist op 9 juli aanstaande over dit plan. Zo'n 45 leerlingen van de speciale school in Capelle krijgen tijdelijk les in het voormalige schoolgebouw De Hoeksteen in Wemeldingen. Daarmee wordt het ruimtegebrek in Capelle tijdelijk opgelost. De gemeente werkt ondertussen aan een definitieve oplossing. De gemeenteraad bespreekt dat later deze week, namelijk op de 23e. En bij een botsing op het viaduct van de Kortgeenseweg bij Kolijnsplaat is zaterdagmiddag 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De weg werd tijdelijk afgesloten voor hulpverlening. 2 auto's zijn bij het ongeluk beschadigd geraakt, waarvan 1 zwaar. Uit blaastesten die door de politie gehouden zijn, bleek niets bijzonders. Ze waren dus broodje nuchter allebei, de automobilisten. En natuurlijk ook het grote nieuws vandaag bij de koffieautomaat is de openingswedstrijd. Het openingsduel van het Nederlands elftal tegen Japan op het WK in de Verenigde Staten. Gisteravond eindigde deze wedstrijd in een 2-2 gelijkstand. Nederland, hoe treurig het ook is, gaf het in de laatste minuut weer helemaal weg. Het lijkt alsof we daar een beetje patent op hebben, om het altijd in de laatste minuut net even weg te geven. 2-2 tegen Japan, het is een mooie opening. Aanstaande zaterdag ontmoeten ze Zweden.

gemakkelijk meerdere voorstellingen kunnen combineren en van tuin naar tuin kunnen wandelen. Of natuurlijk fietsen bij goed weer. Maar daar gaan we wel vanuit. De toegang is gratis. Het volledige programma is terug te vinden op glurenbijdeburen.nl.

de 21ste eeuw. Paul Young hoorde je, Come Back and Stay, hier bij Streek Omroep de Beverlanden. 7 voor

0: Festival hier in de gemeente Goes van de Start. Gluren bij de buren.
1: Gluren bij de buren is inderdaad een heel bijzonder festival. Het is namelijk bij mensen thuis, in de zomereditie dus, in de eigen achtertuin. En er doen tussen de 30 en de 40 acts mee. Dus er is echt super veel te zien en te horen deze dag.
0: Aldus coördinator Naomi Oranje, die dag heel druk zal zijn. En anders had ze zelf ook wel een plaatsje gereserveerd in de eigen achtertuin, vertelde ze me. 28 juni dus, gluren bij de buren hier in Goes. 7 voor 8. Simon Keizer die bracht onlangs het boek Wat moet, dat moet uit. Ik ben er inmiddels mee begonnen. Het was als Storytel al uitgegeven, maar na twee toevallige ontmoetingen met voormalig radio-dj, VJ en ondernemer Michael Pilarczyk in het vliegtuig, heeft die laatste het boek van Simon nu via zijn eigen uitgeverij Invictus Publishing uitgegeven. En voor die Storytel ontving Keizer inmiddels een Storytel Award. Zondag 5 juli, dan komt Simon naar Goes. Vanaf 3 uur 's middags komt hij over zijn boek vertellen en speelt en zingt hij enkele van zijn nieuwe liedjes. Uiteraard neemt hij de tijd om zijn boeken te signeren. Zondag 5 juli, de aanvang is 3 uur bij boekhandel De Koperen Tuin in Goes. Spreek je zometeen na nieuws en weer van 8 uur voor deel 2. Wat aan.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Staatssecretaris Ereberg van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de straat van Hormuz. Iran meldt op de staatstelevisie dat het de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Er is nog geen reactie van Israël over de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten.

Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 17 kilometer file tussen Beest en knooppunt Empel. Door gaten in de weg, 20 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. 5 minuten extra op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en de brug bij Gorinchem. En een kwartier op de N69 Neerpelt Veldhoven tussen Valkenswaard en Steensel 7 kilometer file. En 831 Kerkdriel, Wijk en Aalburg bij de A2 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dat was Don't Blame the Messenger van de Walgense Copycat Band. Onze nieuwe airplay track van deze week. Een stevige dosis Zeeuwse pop van muzikanten die hun sporen al ruimschoots hebben verdiend op de regionale podia.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Maandag 15 juni vandaag.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Bevelanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Bevelanden.
0: 8 over 8, vrienden, goedemorgen. Dit is Op Weg, de Bevelandse ochtendshow. Lekker vakantie gehad, 3 weken. Het eerste uur zit er al op en welkom terug in deel 2. Tot 9 uur de beste muziekmix voor jou. Je dagelijkse kickstart, vitamine en

0: Y no de Kentucky, oíste, no se copia.
1: Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow.

prachten, terwijl mijn vakantie er lekker op zit. 3 weekjes lekker helemaal niets gedaan. Gaat voor veel mensen ook weer het vakantieseizoen nu beginnen. Vandaar ook Farruko, lekker in het Spaans met Helicóptero hier bij Streekoproep de Beverlanden in de Beverlandse ochtendshow, waar het tijd is voor het weerbericht voor vandaag. De nieuwe week begint met vriendelijk zomerweer op de Beverlanden. We krijgen een mooie afwisseling van zon- en wolkenvelden vandaag. Het blijft vrijwel overal droog en vanmiddag wordt het een aangename 19 graden. Met ongeveer 10 uur aan de zon is het prima vertoeven en lekker buiten actief te zijn. Let wel op de zonkracht, want de junizon is inmiddels behoorlijk sterk. Je verbrandt vrij snel, zonder dat je het eigenlijk merkt. En morgen wordt het nog iets warmer. Na een zachte start van de dag morgen loopt de temperatuur in de middag op naar ongeveer 21 graden. Blijft vrijwel overal droog met geregeld zon en slechts wat wolkenvelden. Staat wel wat meer wind uit westelijke richtingen morgen, maar dat verandert weinig aan het aangename zomergevoel. Kortom, vandaag al prima weer. Morgen nog een schepje erbovenop met nog een paar graden warmer. En opnieuw veel droge en zonnige momenten. Nou, buitenom het feit dat Nederland zelf al gisteravond tijdens een openingswedstrijd op het WK26 tegen Japan 2-2 scoorde. Ja, in de laatste minuut gaven ze toch weer de winst uit handen. Hè. Ook in het nieuws vandaag, recordopbrengst voor Delta Ride for the Roses. De Karel Doorman groep uit Bergen-op-Zoom wint in Ierseke de Oosterscheldebeker. En aanstaand weekend geen treinen tussen Goes en Bergen.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Grote vertraging tussen Beest en Knoopend Empel. 16 kilometer file. De dagelijkse drukte, maar ook gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht en daarom is de vertraging meer dan een half uur. 5 minuten extra op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum. Op de N831 Kerkdriel, Wijk en Aalburg. Tussen de N322 en Hedel. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Florence and the Machine in de BV Landse Ochtendshow. Search and Destroy. Daarvoor uit de hitlijsten van dit moment. Edge of Desire. Jonas Blue tezamen met Malice. In het nieuws vanmorgen. De Delta Ride for the Roses heeft afgelopen weekend een recordbedrag van €645.175 opgehaald voor kankeronderzoek. Duizenden deelnemers fietsten mee vanuit Goessen en Terneuzen. Vanwege het dodelijk ongeval bij Terhole op Zeeuws-Vlaanderen stond het evenement ook stil bij de slachtoffers met een minuut stilte en een ingetogen afsluiting. 30 scoutingzeilboten die streden zaterdag in Ierseke om de Oosterscheldebeker. De Karel Doorman groep uit Bergen op Zoom was het succesvolst en won in 3 van de 4 klassen. De winnaars die plaatsten zich voor de landelijke scoutingzeilwedstrijden in Zeewolde. En door werkzaamheden aan het spoor rijden vanaf aanstaande zaterdag 20 juni tot en met maandag 29 juni geen treinen tussen Goessen en Bergen op Zoom. De NS zet bussen in. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 30 minuten. Controleer voor je vertrek de reisplanner van de NS. Pleister op de wonden, want vanaf vandaag kun je voor €49 in daluren door heel Nederland reizen. Het nieuwe treinabonnement Nederland Dalvrij Trein gaat vandaag van start. Tot 31 augustus kun je daar gebruik van maken. Door de week dus in de daluren en in het weekend onbeperkt reizen voor slechts €49.
1: De ochtend van... Streekomroep de Beverlanden.

0: Kwart voor negen geweest met Ashley Moore in de Beverlands Ochtendshow Gold. Daarvoor Taylor Swift.
1: De culturele agenda.
0: Op de zomerradar de Beverlandse agenda tip. Reis terug naar...

0: Bezoekers kunnen genieten van riddergevechten, de naspeling van de slag om Baarland, historische demonstraties, workshops en ook live muziek. Ook zijn er tentoonstellingen over het middeleeuwse leven op Zuid-Beveland, van dijkbouw en overstromingen tot ambachten, religie en rechtspraak. Het evenement biedt 2 dagen lang activiteiten voor jong en oud en laat zien hoe het leven er eeuwen geleden in onze regio uitzag. Een bijzondere historische belevenis voor het hele gezin.
1: Teruglezen doe je op streekomroepdebevelanden.nl.

Solma Eenema. Om 5 uur vanmiddag collega Ad Vermeer. Om 7 uur Martin de Jong en Peter Rottier met Rockblok Radio. En we sluiten de avond af om 9 uur met Jan Steen en het Hof van Steen. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie dag van en geniet van alles wat de Nederlanden vandaag jou te bieden hebben. Tot morgen!

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Aziatische beurzen zijn hard gestegen door de hoop op een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de Pakistanse premier Sharif is er een vredesakkoord tussen de VS en Iran dat vrijdag in Zwitserland wordt ondertekend. Ook de oorlog in Libanon zou daarmee ten einde zijn. Vrijdag gaat, volgens president Trump, de straat van Hormuz weer open. Ook Europese beurzen lijken met winst te openen. De AEX in Amsterdam sloot afgelopen vrijdag al op de hoogste stand ooit. De Tweede Kamer wil een gebaar maken naar Molukse militairen die voor Nederland vochten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. De militairen en hun gezinnen werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en werden hier slecht behandeld. Ook werd hen beloofd dat ze terug konden keren naar een onafhankelijke Molukse staat. Een meerderheid van het parlement vindt dat het tijd is voor erkenning voor hoe de overheid is omgegaan met de Molukse gemeenschap. Er volgen mogelijk ook excuses van Nederland. De export van Nederlandse goederen is in april wederom gestegen. Aardolieproducten, elektrotechnische machines, apparaten en transportmiddelen waren de grote winnaars volgens het CBS. De export groeide met 4,4% tegen 3,8% in maart. Er werden in april ook meer goederen geïmporteerd. De groei was 1,2%. Volgens het CBS werden er vooral meer aardolieproducten ingevoerd. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels.

Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Op de A2 Utrecht en Bos staat de enige file tussen Beest en Afrit Kerkdriel. 13 kilometer file en een half uur vertraging. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Aziatische beurzen zijn hard gestegen door de hoop op een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de Pakistanse premier Sharif is er een vredesakkoord tussen de VS en Iran dat vrijdag in Zwitserland wordt ondertekend. De Tweede Kamer wil een gebaar maken naar Molukse militairen die voor Nederland vochten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. De militairen en hun gezinnen werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en werden hier slecht behandeld. De export van Nederlandse goederen is in april wederom gestegen. Aardolieproducten, elektrotechnische machines, apparaten en transportmiddelen waren de grote winnaars volgens het CBS. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 5 kilometer file bij Zaltbommel. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestand tot Brabantse Wal.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de Volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor €49 per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. Het abonnement geldt zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders. De internationale treinen doen niet mee. Het abonnement loopt tot 1 september. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar als compensatie voor de treinvervoerders. Mocht het een doorslaand succes zijn en de kosten hoger uitvallen, kan de proef eerder worden stopgezet. In het stadscentrum van Rotterdam is een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Aan die steekpartij ging een ruzie met meerdere personen vooraf, aldus de Rotterdamse politie. Het gewonde slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. De steekpartij vond rond 10 uur gisteravond plaats. Het nabijgelegen metrostation Beurs werd korte tijd afgesloten. De Rotterdamse politie vraagt getuigen zich te melden. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit moet 4 jaar de cel in. Marius Højby stond terecht voor drugshandel, verkrachtingen en mishandelingen. Zelf was hij niet bij de uitspraak aanwezig. Het Noorse OM had 7 jaar en 7 maanden geëist. In het proces, dat 7 weken duurde, werden ruim 70 getuigen gehoord, onder wie 4 vrouwen die verklaarden te zijn verkracht door Højby. Ook zou hij beeldmateriaal van de vrouwen hebben gemaakt zonder hun toestemming. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De nieuwe regels zijn volgens de burgemeesters onmogelijk uit te voeren. De burgemeesters gaan een gezamenlijke brief sturen aan minister Van Weel en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. De Limburgse politie in Parkstad en de gemeente hebben te weinig personeel om het vuurwerkverbod te handhaven. Bovendien kan in het nabijgelegen België en Duitsland gewoon vuurwerk worden gekocht.

Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

playlist van je werkdag. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor €49 per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. In het stadscentrum van Rotterdam is een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Aan die steekpartij ging een ruzie met meerdere personen vooraf, aldus de Rotterdamse politie. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit moet 4 jaar de cel in. Marius Højby stond terecht voor drugshandel, verkrachtingen en mishandelingen. Zelf was hij niet bij de uitspraak aanwezig. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De nieuwe regels zijn volgens de burgemeesters onmogelijk uit te voeren. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht 30.000 euro of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer, maar het geld hoeft niet te worden terugbetaald. Bij het ministerie van Financiën waren de voorbije tijd meerdere interne waarschuwingen afgegeven hierover. De hulp voor echte slachtoffers van onrechtvaardig overheidshandelen liep daardoor vertraging op. In navolging van Australië doet ook Groot-Brittannië per komend voorjaar sociale media in de ban voor kinderen onder de 16. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dit verbod vallen. De Britse premier Keir Starmer vindt het een moeilijke beslissing die wel genomen moest worden, zei hij op een persconferentie. Starmer hoopt de wet voor kerst door het parlement te loodsen, waarna het verbod in het voorjaar van 2027 kan ingaan. Onder het Britse verbod vallen in elk geval Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube en X. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de Volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor €49 per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. Het abonnement geldt zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders. Het abonnement loopt tot 1 september. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar als compensatie voor de treinvervoerders. Mocht het een doorslaand succes zijn en de kosten hoger uitvallen, kan de proef eerder worden stopgezet. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De burgemeesters gaan een gezamenlijke brief sturen aan minister Van Weel en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. De Limburgse politie in Parkstad en de gemeente hebben te weinig personeel om het vuurwerkverbod te handhaven. Bovendien kan in het nabijgelegen België en Duitsland gewoon vuurwerk worden gekocht.

Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven staat tussen de Belgische grens en Eersel 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.
0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht 30.000 euro of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer, maar het geld hoeft niet te worden terugbetaald. In navolging van Australië doet ook Groot-Brittannië per komend voorjaar sociale media in de ban voor kinderen onder de 16. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dit verbod vallen. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de Volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor 49 euro per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De burgemeesters gaan een gezamenlijke brief sturen aan minister Van Weel en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. Het weer vanmiddag droog met zonnige periode en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is even de hart van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Bij knooppunt Klaverpolder is de weg al afgesloten. Verkeer richting Roosendaal rijdt om via Breda via de A16 en de A58. Op de A58 vanuit Tilburg tussen de Reeshof en knooppunt Galder 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 270 Helmond richting Deurne tussen Helmond Centrum en Deurne West 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor de automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Aan het eind van de middag wordt meer duidelijk over de nieuwe benzine- en dieselprijzen. Wel zal de prijsdaling van brandstof niet zo snel gaan. Pomphouders hebben de benzine en diesel duur ingekocht en wilden dat niet met verlies verkopen. De adviesprijs van een liter euro 95 is nu 2,47. Een liter diesel kost ruim 2,31 euro. Het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van 49 euro per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Het kabinet heeft hiervoor 118 miljoen euro vrijgemaakt. Het abonnement is zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders geldig. De maatregel heeft wel een limiet. Zodra het budget van die 118 miljoen euro op is, stopt de verkoop van het tijdelijke treinabonnement. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht 30.000 euro of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer. Bij het ministerie van Financiën waren de voorbije tijd meerdere interne waarschuwingen afgegeven hierover. De hulp voor echte slachtoffers van onrechtvaardig overheidshandelen liep hierdoor vertraging op. Het kabinet heeft geen plannen om geld terug te vorderen bij ouders die eigenlijk niet gedupeerd waren. Britse kinderen onder de 16 mogen volgend jaar niet meer op social media. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dat verbod vallen. De Britse premier Keir Starmer hoopt de wet voor kerst door het parlement te loodsen, waarna het verbod in het voorjaar van 2027 kan ingaan. Onder het Britse verbod vallen in elk geval Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube en X.

Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht richting Roosendaal dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Door die afsluiting staat de file aan weerszijden van de A16 bij knooppunt Klaverpolder. Vanuit Rotterdam een kwartier vertraging tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En vanuit Breda tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging in 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor de automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van €49 per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht €30.000 of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer. Britse kinderen onder de 16 mogen volgend jaar niet meer op social media. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dat verbod vallen. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge wilden niet dat leeftijd een rol speelde, maar Gommers stelt dat levensverwachting en overlevenskans door artsen altijd wordt meegenomen in een besluit over opname op de intensive care. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Een motie van de ChristenUnie daartoe zal morgen met een ruime meerderheid worden aangenomen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Aan het einde van de middag wordt meer duidelijk over de nieuwe benzine- en dieselprijzen. Wel zal de prijsdaling van brandstof niet zo snel gaan. Pomphouders hebben de benzine en diesel duur ingekocht en willen dat niet met verlies verkopen. De adviesprijs van een liter euro 95 is nu €2,47 euro. Een liter diesel kost ruim €2,31 euro. En het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van €49 per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Het kabinet heeft hiervoor €118 miljoen vrijgemaakt. Het abonnement is zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders geldig. De maatregel heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke treinabonnement.

Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartenkind. Ga naar hartenkind.nl.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: En niet alleen dat, ook het begin van de nieuwe week, Ad, hè?
3: Ja, nieuwe werkweek.
2: Ja, precies, een werkweek voor ons. We mogen weer 3 keer Hesselschudding deze week. De maandag, de woensdag en de vrijdag. U kent ons recept. En we zijn begonnen met de maandag-editie van de Hesselschudding. En de aftrap was er eentje van Miles Smith samen met Niall Horan en een Drive Safe. En toen zaten we dus inderdaad eventjes in het nu, hè?
3: Ja,
2: klopt. 2026 en in Engeland, want hij is een echte Engelse singer-songwriter, die Miles Smith. En Niall Horan die komt alweer uit Ierland. Dus we hadden een leuke combinatie aan het begin van dit programma. We gaan terug in de tijd. U kent ons, we gaan terug naar 1969 en doen we met Eamon Corner en If Paradise is Half as Nice. Ja, 1968, dat was een nummer geschreven door Lucio Battisti eigenlijk aanvankelijk. Dat was ook een singer-songwriter uit Italië natuurlijk, hè. Die heeft ook bijvoorbeeld Tiamo gedaan, dat soort dingen. Maar dit ook. En dat is Eamon Corner dus met deze versie van If Paradise is Half as Nice. Terug naar 1968.

Romantiek aan het begin van de uitzending. Is Paradise is Half as Nice, Eamon Corner uit 1968. Ik had het al even over Italië, want daar komt de oorspronkelijke versie vandaan. Maar er was nog een zangeres zelfs in Italië, zeker Ambra Borelli. Die heeft het ook uitgebracht als single. Dat werd daar niet zo'n hele grote hit, maar toch wel 2 keer over Italië. Dus gecomponeerd in Italië en daarna nog een keer uitgebracht in Italië. Dit was in ieder geval Eamon Corner. We draaien de klok een beetje vooruit en dan komen we terecht in 1974 bij Colin Blunstone. En niet schrikken, maar hij komt uit het jaar 1945. Dat betekent dat hij de 80 net gepasseerd is. Niet te geloven, hè. Hier is hij met zijn Wonderful.

0: Klinkt echt ook een beetje alsof je in Afrika bent, hè? Dit.
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Mooi is dat toch, hè?
1: Ja.
0: Toto met hun Afrika uit 1982. En natuurlijk Amerika, hè, dit Toto. Dit kwam trouwens van hun vierde album. En dat heette ook Toto 4, maar dan met die Romeinse cijfers. Hè,
1: dus ja, klopt.
0: Zo'n 1 en een V, zeg maar.
1: Rode hoes als ik me goed herinner.
0: Oh, dat ja. is een hele goeie.
1: En er stond inderdaad in de Romeinse cijfers heel groot 4 op.
0: Ja, ja. Ja, oké. Okay. Het is trouwens geschreven door de toetsenist van de band van Toto, David Page, samen met drummer Jeff Porcaro. Die met twee hebben dit nummer in elkaar gezet. En dat weet volgens mij niet iedereen.
1: Ik wel.
0: Ja.
1: Maar ik ben een beetje Toto-fan. Dus,
0: oh, oké. Okay.
1: Ja, ik vind dat best leuk.
0: Nee, ik vind eigenlijk alles van Toto wel goed, hoor.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, mm-hmm. Zeker weten. Ad en ik hadden het even over Lenny Kravitz en Prince. Een beetje zo, toen destijds een beetje zo tweestrijd eigenlijk. Dus niet twee, maar we zijn allebei zoiets van, ja, Prince is mooi. En dat vind ik zeker, weet ik zeker, want ik heb hem live gezien. Maar Lenny Kravitz, zegt Ad net ook, die is eigenlijk misschien toch wel ietsje...
1: Ik vind hem beter.
0: Beter, zeg je zelf,
1: ja.
0: Hè?
1: Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Leonard Albert Lenny Kravitz, zo heet hij. Hij komt uit het jaar 1964 en uit Amerika natuurlijk. Hè? Amerikaanse zanger, gitarist en ook acteur trouwens. Hier acteert hij niet, maar zingt hij. En dat doet hij met I'll Build This Garden For Us, heel fraai, 1990.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor de automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van €49 per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht €30.000 of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer. Britse kinderen onder de 16 mogen volgend jaar niet meer op social media. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dat verbod vallen. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Er is weer sprake van een hersenschudding op uw radio.
1: Ja, en we waren even in de Stars met Rolling Stones.
2: Ja.
1: En ik heb zoiets van, als je dat nummer goed beluistert, je hoort ook eigenlijk wel een soort van fragmenten van Rolling Stones van lang geleden. Het zit er allemaal in, hè?
2: Ja, het zit er allemaal in. Het is een leuke nieuwe single geworden.
1: Ik vind het een hele goeie. En hoe vaak je hem hoort, hoe mooier die wordt, vind ik, hoor.
2: Ja, hij gaat mij nog niet vervelen.
1: Nee, dat bedoel ik maar. Het komt van een nieuw album, Foreign Tongues. En er staan meer van die hele fraaie tracks op. En ik vind het gaaf, die kerels, de tachtigers, wat zij nog presteren, deze Rolling Stones met hun In the Stars. Terug in de tijd, opnieuw. U kent ons in dit programma. We gaan terug naar het jaar 1965, toen was ik 4 en jij 3, denk ik.
2: Ja, klopt.
1: We gaan naar Engeland en ja, toen een beetje een echte explosie in Engeland. Noemden ze toen de Britse Beat Explosie, begin jaren 60. Daar waren zij deel van, The Animals, Bring It On Home To Me, 1965.

0: overtuigend genoeg zijn, toch?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Bring it on home to me.
1: Ze hadden er zin in.
0: Nou. Die Animals 1965. In datzelfde jaar hadden zij hun eerste hit hier zo in Nederland. Dat was Don't Let Me Be Misunderstood. En toen kregen we dus dit Bring It On Home To Me als opvolger daarvan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Yes, sir. Die Animals. Van de Animals gaan wij naar de band AHA. En dan zitten we even in Noorwegen. Met zanger Morten Hackett daarin. En gitarist Paul Waktar Savoy. Jawel. Die band, ja, die groep die ontstond in 1982. Maar zij verlieten Noorwegen om in Londen hun muziekcarrière te gaan, zeg maar, gaan opbouwen. Nou, niet zonder succes. Want hier zijn zij, 1988, AHA en Touchy.

0: band AHA en hun touchy uit 1988. En let op hoor, in 27 landen hebben zij nummer 1 hits gehad, deze band AHA. Bijvoorbeeld met Summer Move On, Forever Not Yours, in 12 landen, 17 landen voor dat Summer Move On. Take On Me, ja.
1: Ja, dat was de grootste, hè?
0: Dat was de grootste, in 9 landen nummer 1. Mm-hmm. Echt waar, dit AHA. En we hebben het even gecheckt, ze bestaan nog. Dus ze zijn nog actief, zeg maar. Weliswaar op leeftijd ondertussen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze net zo oud zijn als wij. Ouder misschien.
0: Dat is een hele goede vraag. Ik kan eventjes heel snel voor jou checken. Dat klopt inderdaad. Want de zanger, Morten Hackert, die komt uit 1959. Is dus 2 jaar ouder dan ik ben.
1: Ja.
0: En 3 jaar ouder dan jij bent.
1: Zogenaamde jonge bejaarden.
0: of een soort nieuw leven kun je ook zeggen natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Want muziek houdt je jong, Ad.
1: Ja, dat is zo.
0: Echt zo, hè?
1: Ja.
0: Nou en af. Dat geldt ook voor deze dame, Alanis Morissette. Dan gaan we met Alanis terug naar het jaar 2004. Alanis zelf komt uit Canada natuurlijk, hè?
1: Yep.
0: En uit het jaar 1956. Zij komt van ouders die uit Hongarije gevlucht zijn destijds. En toen hebben zij gezocht naar een naam voor deze Alanis Morissette. En toen wouden ze eigenlijk een variant op de naam Ellen. Want ze dachten, misschien wordt het een jongetje. Dat werd het dus niet, een meisje. Toen hebben ze van Ellen Alanis gemaakt. Dat vinden wij wel leuk eigenlijk.
1: Creatief.
0: Vond ik ook. Alanis Morissette. En dan Every Time, Every Sing moet ik zeggen, 2004.

0: Zo kon het echt in die tijd, hè?
1: Mm-hmm. Ik had eigenlijk nog wel een klapper achteraan verwacht, net zoals bij de Beatles.
0: Ja, precies. Ja. Dat dacht ik ook. Er komt er nog eentje, maar niet dus.
1: Nee,
0: nee, oké. Nou goed, dan doen wij het wel.
1: Ja.
0: We klappen hem af, zeg maar. Chuck Berry, Johnny B. Goode, een beetje op de drempel van 1959, 1960. Eigenlijk had hij die single in 1958 al zo'n beetje klaar liggen om uitgebracht te gaan worden. Chuck Berry, misschien wel een van zijn bekendste nummers. En het staat trouwens op de 7e plaats op de, van de 500 greatest songs of all time.
1: Oh, oké. Okay.
0: Op nummer 7, hè?
1: Mm, ja.
0: Dat is niet gek, toch? We zaten ons even af te vragen of Julie Bessie nog live en kicking is. En wij kunnen dat positief beantwoorden.
1: Ja, maar ze is wel dame op leeftijd, hè?
0: 89 jaar dat bedoel op dit ik. Moment. Ja, ja, helemaal. Mm-hmm. Zij heet eigenlijk Dame Shirley Veronica Bessie. Dat is haar naam. En waarom vroegen wij ons dit af, beste luisteraars? Omdat zij komt uit, 8 januari 1937. En uit Wales, hè? Dat is haar geboorteregio. Trouwens, ze heeft ook 3 James Bond films muziek voor gemaakt, hè?
1: Mm.
0: Themaliedjes.
1: Eén weet ik ervan, ja.
0: Ja, dat heeft ze dus gedaan.

aan. En nou, we hebben haar hier met haar The Fool on the Hill. En dat komt dan eigenlijk oorspronkelijk van de Beatles. Maar dit is een hele fraaie cover van dit nummer, gedaan door Shirley Bassey. Dat deed zij in 1970.

0: gevoel aan de heel. En zelfs als ik dit laatste stukje hoor, denk ik bij mezelf van het lijkt wel een beetje op James Bond muziek.
1: Ja, een beetje toch, wel. Ja, ja, ja. Ja,
0: want waar heeft zij dan die filmmuziek voor gemaakt? Voor de James Bond films Goldfinger, 1964.
1: Die wist ik nog.
0: Ja, Diamonds Are Forever.
1: Die wist ik niet meer.
0: 1971 en Moonraker ook.
1: Oh, dat wist ik ook niet.
0: 1979, allemaal ja. Dus door deze Shirley Bassey gedaan. Mm-hmm. Ja joh. Hey, Ad, we kijken weer op de klok zoals elke
1: uitzending. Bijna 2 uur.
0: Opschieten. Dus wij moeten er weer vandoor. Maar we gaan wel met een hele mooie afsluiten natuurlijk, hè. Zoals u dat van ons gewend bent. Ad is er straks trouwens alweer.
1: Ja,
0: om 5 uur gaat hij met u naar huis. Die nieuwe Hesselschudding die is er komende woensdag weer met de Beatleplaat van de week. De omroep is er 24 uur per dag. En op dit moment zijn we eventjes hier bij de Pointer Sisters en hun Jump. Bedankt voor deze uitzending.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een van de drie verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. Twee Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De drie werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Een deel van een bijgebouw van de aangrenzende flat vloog daarbij in brand. Volgens de recherche kan er sprake zijn geweest van criminele activiteiten. Het Parool meldde dat jongeren in een kelderbox explosieven voor plofkraken aan het maken waren. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Het verbod gaat volgend jaar in en is bedoeld om kinderen te beschermen tegen schadelijke online content en excessief schermgebruik. Ook wordt het kinderen verboden om te livestreamen op sociale media en gamingwebsites. Er wordt nog nagedacht over een avondklok voor 16 tot 18-jarigen om eindeloos nachtelijk scrollen tegen te gaan. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge wilden niet dat leeftijd een rol speelde, maar Gommers stelt dat levensverwachting en overlevenskans door artsen altijd wordt meegenomen in een besluit over opname op de intensive care. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Een motie van de ChristenUnie daartoe zal morgen met een ruime meerderheid worden aangenomen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht.

Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 9 kilometer file en een kwartier vertraging. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is waarschijnlijk tot een uur of drie dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Door een ongeluk omrijden via Breda via de A16 en de A58. Op de N65 Den Bosch-Tilburg door een afgevallen lading 3 kilometer file tussen afrit Helvoort en afrit Oosterwijk. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een van de drie verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. Twee Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De drie werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat bij knooppunt Empel een kapotte vrachtauto. Dat zorgt voor een kwartier tijdsverlies, want de rechte rijstrook is hier dicht. En dan nog de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Bij Moerdijk zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden en daardoor is de weg dicht. Omrijden kan via Breda over de A16 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De rechter noemt de moord een ijzingwekkende femicide. Het 38-jarige slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van haar 4-jarige zoontje. A. heeft bekend dat hij de vrouw heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen in Rijswijk. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie had tegen de 59-jarige René F. uit Schiedam 24 jaar cel geëist. Justitie zag F. als de opdrachtgever voor de moordaanslag. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Zweekhorst werd waarschijnlijk aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde. Een van de 3 verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. 2 Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De 3 werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Een deel van een bijgebouw van de aangrenzende flat vloog daarbij in brand. Volgens de recherche kan er sprake zijn geweest van criminele activiteiten. Het Parool meldde dat jongeren in een kelderbox explosieven voor plofkraken aan het maken waren. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Het verbod gaat volgend jaar in en is bedoeld om kinderen te beschermen tegen schadelijke online content en excessief schermgebruik. Ook wordt het kinderen verboden om te livestreamen op sociale media en gamingwebsites. Er wordt nog nagedacht over een avondklok voor 16 tot 18-jarigen om eindeloos nachtelijk scrollen tegen

Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel in Roderijs op straat doodgeschoten. Zweekhorst werd waarschijnlijk aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde. Een van de 3 verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. 2 Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Dat meldt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Gisteren maakten beide landen bekend dat er een akkoord is bereikt over een staakt het vuren. Daarmee gaat de zeestraat van Hormuz weer open voor vrachtverkeer. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem, heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Sinds 10 april mogen Tesla-rijders in Nederland gebruik maken van de zelfrijdende functies. Dat zou volgens Tesla 10 keer veiliger zijn dan menselijke bestuurders, maar volgens experts klopt dit dus niet. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De rechter noemt de moord een ijzingwekkende femicide. Het 38-jarige slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van haar 4-jarige zoontje. A. heeft bekend dat hij de vrouw heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen in Rijswijk. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld, omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie had tegen de 59-jarige René F. uit Schiedam 24 jaar cel geëist. Justitie zag F. als de opdrachtgever voor de moordaanslag. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Zweekhorst werd waarschijnlijk aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde.

Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het begin van de avondspits ook in het zuiden van het land, maar die stelt nog niet zo heel veel voor op dit moment. Er staan een aantal korte files, zoals de A2 Maastricht richting Eindhoven voor knooppunt Batadorp 5 minuten oponthoud. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Batadorp en knooppunt De Hoog 2 kilometer filetijd met 5 minuten vertraging ook. En de meeste oponthoud, die heb je op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Voor Helmond 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits stelt op dit moment in het zuiden van het land nog niet al te veel voor. Er staan een paar korte files, zoals de A27 onder andere van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam 5 kilometer file met 5 minuten oponthoud. Ook 5 minuten vertraging op de A58 van Breda naar Tilburg voor Ulvenhout. En er staat daar 2 kilometer file. En de meeste oponthoud op de N279 Den Bosch richting Roermond. Voor Helmond 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care-arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. Opleidingen voor de intensive care duren 18 maanden, dus bij het begin van een pandemie extra mensen scholen gaat niet helpen volgens hem. Opgeleide mensen moeten bovendien blijvend op een IC aan het werk om hun kennis niet te verliezen, dus ze kunnen ook niet op andere afdelingen werken buiten de pandemie om. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. De Verenigde Staten en Iran hebben overeenstemming gevonden over het staken van hun oorlog, waarbij Iran ook het intrekken van internationale strafmaatregelen zou zijn voorgespiegeld. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de Straat van Hormuz varen. Dat meldt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Gisteren maakten beide landen bekend dat er een akkoord is bereikt over een staakt het vuren. Daarmee gaat de zeestraat van Hormuz weer open voor vrachtverkeer. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem, heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Sinds 10 april mogen Tesla-rijders in Nederland gebruik maken van de zelfrijdende functies. Dat zou volgens Tesla 10 keer veiliger zijn dan menselijke bestuurders, maar volgens experts klopt dit dus niet.

Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de avondspits ook wat minder druk dan gebruikelijk op maandag. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt Te Hoog 10 minuten oponthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor Ravenstein ook een kleine 10 minuten vertraging. En de meeste oponthoud zien we op de N615 Germen richting Beek en Donk. Voor de aansluiting met de N279 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

En die zegt, hey hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Beverlandse Avondshow naar huis hier op Streekomroep de Beverlanden. Wij begonnen vandaag met een plaat uit 1983, Culture Club en Church of the Poisoned Mind. Het is vandaag 15 juni en wat gebeurt er allemaal op deze dag in het verleden? In 1844, even geleden dus, krijgt Charles Goodyear patent op het vulkaniseren van rubber. Een doorbraak voor de industrie en het maken van autobanden. En in 1977 vinden in Spanje de eerste vrije verkiezingen plaats sinds het einde van het Franco-tijdperk. En dan de verjaardag van vandaag. Daphne Schippers, de Nederlandse topatlete. In 2016 won ze zilver op de 200 meter tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. 34 jaar oud wordt ze vandaag. En Gary Lightbody, hij viert vandaag zijn 50ste verjaardag. Hij is de frontman en zanger van Snow Patrol. Verder vandaag nog jarig Ice Cube, de rapper en acteur. Hij wordt 57. En Courtney Cox, bekend van Friends. En daar speelde ze Monica. Zij wordt vandaag 62. Mocht jij vandaag jarig zijn, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden...

Je hoorde van Anouk Girl. Daarvoor hadden we die plaat van Snow Patrol, Cold Out in the Dark, naar aanleiding van de verjaardag van Gary Lightbody, de frontman en zanger van de band. En wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor morgen. Morgen in de ochtend is het bewolkt en 16 graden. Aan het eind van de ochtend trekt de bewolking een beetje open en komt het zonnetje af en toe tevoorschijn. Het wordt dan een graad of 20 en het is best aangenaam weer. In de loop van de avond zakt de temperatuur weer richting de 16 graden. De wind die komt uit west-zuidwestelijke richting en heeft windkracht 4. Het blijft morgen de hele dag lekker droog. Op dit moment in Goes 20.

draaide voor jou een Nederlandstalige plaat uit 1982. Tankje lager, ben jij ook zo bang? Nou, valt best wel mee hoor. Daarvoor de ex-nummer 1 van Bruno Mars. Staat deze week op nummer 3 genoteerd in de hitlijsten. I Just Might. Zondag 28 juni verandert de gemeente Goes in een festivalterrein met 130 optredens verspreid over alle wijken. Bezoekers zijn welkom bij intieme optredens op bijzondere locaties, namelijk gewoon bij de buren in de tuin. Door de hele gemeente laten muzikanten, dansers, theatermakers en poëten hun talent zien. Het programma Gluren bij de Buren biedt een ruime scala aan optredens verspreid over de tuinen in verschillende gemeenten. Bezoekers die kunnen meerdere optredens achter elkaar bezoeken. Elk optreden duurt 30 minuten en er is alle ruimte om tussendoor van tuin naar tuin te gaan. Te voet, met de auto of met de fiets. De toegang is gratis, al wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd aan bezoekers die dat kunnen missen. Nou, 28 juni dus, Gluren bij de Buren in de gemeente Goes en in heel veel andere gemeentes in Nederland. Mocht je nou interesse hebben en kijken wat er allemaal te doen is en vooral waar het allemaal te doen is, kijk dan even op de website van Gluren bij de Buren en kies daarvoor de gemeente Goes. Wij gaan verder met de muziek en dit is de laatste die ik mag draaien tot aan de headlines van het nieuws. Een leuke disco hit uit de jaren 80 van Stacey Lettersoul. Ze kwam uit Canada en ze had een aantal grote hits en dit was er eentje van.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de Straat van Hormuz varen. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt in het zuiden van het land een stuk rustiger dan gebruikelijk. Er staat in totaal zo'n 40 kilometer file. Het heeft ongetwijfeld te maken met de late wedstrijd van Oranje gisteravond. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 10 minuten oponthoud. Ook een kleine 10 minuten vertraging nog op de A50 van Eindhoven naar Arnhem voor knooppunt Bankhoef. Er staat 7 kilometer file. En tenslotte de A270 Eindhoven richting Helmond. Bij Helmond 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Nieuwe single van Nell Horan en ik vind het een topplaat geworden hoor. It tastes so good. Daarvoor uit de jaren 80, Andy Bell. Het was een gedeelte van de band Erasure. En hij wist ook wat soloplaten te maken. Dit was er eentje van Don't Ya Know. De Delta Ride for the Roses heeft dit weekend voorlopig ruim €645.000 opgeleverd voor KWF kankerbestrijding. Meer dan 6000 deelnemers die stapten in en rond Goes en Terneuzen op de fiets om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. In totaal werden zo'n 12.000 donaties gedaan. De opbrengst die gaat naar onderzoek naar verschillende vormen van kanker, waaronder borst, darm en kinderkanker. Ook regionale initiatieven die patiënten en hun naasten ondersteunen, ontvangen en bijdragen. De editie van dit jaar die kent een wat ingetogen karakter vanwege het dodelijke verkeersongeval eerder deze week in Zeeuws-Vlaanderen. En daarom werd tijdens het evenement meerdere keren een minuut stilte gehouden. De benoemde opbrengst die is echter wel voorlopig. Voor de komende tijd kunnen er nog donaties binnenkomen. De definitieve opbrengst die wordt later dit jaar bekendgemaakt. En ik moet zeggen, dat hebben ze met z'n allen toch mooi gedaan, die 6000 fietsers, hè, om al dat geld binnen te halen. En ondertussen nog een leuke route te fietsen ook. Verder met de muziek. Dit zijn de mensen van R.E.M. en The One I Love op streek op de Beeflanden.

Oftewel, rapid eye movement. Dat is dat rare met je ogen bewegen in een remslaap. En ik heb er wel eens een filmpje van gezien. Dat ziet er eigenlijk best wel een uit. Als je ziet hoe iemand dan 's nachts zo met zijn ogen ligt te draaien. Pupje Radio, de Bengals, be with you.

Als je het zo hoort, zou je denken dat David Guetta ermee te maken heeft, maar dat is niet zo hoor. BB Rexha samen met Faithless en Your Religion. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws van 6 en de mededelingen. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van Ruis de Beverlandse Avondshow. Tot dan 6, de Jammers. What have you got to lose?

Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. Opleidingen voor de intensive care duren 18 maanden, dus bij het begin van een pandemie extra mensen scholen gaat niet helpen volgens hem. Opgeleide mensen moeten bovendien blijvend op een IC aan het werk om hun kennis niet te verliezen, dus ze kunnen ook niet op andere afdelingen werken buiten de pandemie om. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. De Verenigde Staten en Iran hebben overeenstemming gevonden over het staken van hun oorlog, waarbij Iran ook het intrekken van internationale strafmaatregelen zou zijn voorgespiegeld. De Britse regering mocht de actiegroep Palestine Action verbieden door het te bestempelen als terroristische organisatie. Dat oordeelt het gerechtshof in Londen. De groep wordt hiermee gelijkgesteld aan terroristische organisaties als IS en Al-Qaeda. Lidmaatschap kan 14 jaar gevangenisstraf opleveren. In februari oordeelde een lagere rechter nog dat het verbod buitenproportioneel was. De actiegroep zegt naar het Hoge Rechtshof te stappen. En meerdere supermarktketens in Nederland en België hebben dierenvoeding teruggeroepen omdat er stukjes blauw plastic in het voer zijn gevonden. Na Albert Heijn en Jumbo waarschuwt ook Lidl voor mogelijke plasticvervuiling in honden- en kattenvoer. De producten zijn allemaal afkomstig van Partner in Pet Food NL, de Nederlandse vestiging van een groot internationaal bedrijf in huisdiervoeding.

Het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Vannacht toenemende bewolking met vanuit het westen kans op een bui. Morgen iets warmer met wat neerslag, later ook veel zon. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in het zuiden van het land nog altijd rustiger dan gebruikelijk. Er staat nu nog maar 30 kilometer file. De meeste files zijn dagelijks en hebben hooguit 5 minuten vertraging. Er is eigenlijk maar één uitzondering. Dat is de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Voor Waalwijk staat 4 kilometer file. Dat kwam door een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zoek naar kantoor of bedrijfsruimte. Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: thuis met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. Even na 6 uur geworden en wij begonnen deel 2 van het programma, zoals je van ons gewend bent, met de Airplay track van deze week. En dat is de nieuwe single van Copycat, Don't Blame the Messenger. En zo is het maar net. De Walgense band die staat al bijna 30 jaar op het podium als coverband. En de wens om eigen muziek uit te brengen, die leefde al jarenlang binnen de groep. En is nu dus eindelijk werkelijkheid geworden. Met zanger Robert Stoltink brengt de band voor het eerst een eigen single uit. Voor de mix van Don't Blame the Messenger werkte Copycat samen met topproducer Guido Albers, die eerder betrokken was bij artiesten als Coldplay, Angie Stone en The Counting Crows. De betekenis van de tekst laat Stoltink trouwens bewust open, zodat luisteraars er hun eigen interpretatie aan kunnen geven. De hele week dus, om de 2 uur overdag, de plaat van de Copycat als zijnde de Airplay track. En wil je meer weten over dit nummer? Kijk dan even op onze Facebookpagina.

Kiss Kiss was een hele grote hit van deze dame Faith Hill. Dit was die andere, The Way You Make Me Love Me. Daarvoor hadden we wat muziek van Ariana Grande op de radio. We deden het op deze maandag met One Last Time. Om en bij 6:15 geworden. En wij gaan eens even kijken wat het weer ons morgen allemaal brengt op de Beverlanden. In de ochtend is het bewolkt en 16 graden. Aan het eind van de ochtend trekt de bewolking een beetje open en komt het zonnetje af en toe tevoorschijn. Het wordt dan een graad of 20 en dan is het best aangenaam weer. In de loop van de avond zakt de temperatuur trouwens weer richting de 16 graden. De wind komt uit west-zuidwestelijke richting en heeft windkracht 4. Het blijft morgen wel de hele dag droog. Nou zit ik net even tijdens het lezen van deze tekst te denken. Ik had het er vanmiddag nog over met Hessel Meijnema. Het wordt zonnetje. Hessel die zegt het wordt zonnetje kun je niet gebruiken. Want dat ding is 100, misschien wel 1000 of 10.000 keer groter dan de aarde. En daar heeft hij natuurlijk wel gelijk in. Trouwens even terug naar het weermoment. Op dit moment in Goes 20 graden.

0: En zo heet het allemaal.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: Hoor de plaat van Lucas en Steve. Up Till Dawn deden we de nieuwe single van Jonas Blue en Malief. Edge of Desire. Bij werkzaamheden tussen Leeuwendorp en Arnhem-Muiden zijn vorige week twee vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden en vernietigd. De explosieven die kwamen aan het licht tijdens de aanleg van nieuwe elektriciteitskabels voor toekomstige windparken op de Noordzee. De bommetjes waren niet zo heel klein, ze wogen elk 227 kilo. Volgens de explosieve opruimingsdienst was het veiligst om ze op de vindplaats zelf tot ontploffing te brengen. Om de impact te beperken werden de bommen afgedekt met een grote hoeveelheid zand. Omdat de locatie ver genoeg van woningen, wegen en spoorlijnen lag, hoefde niemand geëvacueerd te worden. En tijdens de werkzaamheden zijn ook bunkerresten, munitie en oude schuttersputjes gevonden. Ja, schuttersputjes kan natuurlijk ook, want je moet ze inscheppen voordat je er als schutter in kan zitten. Maar dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Tot aan de headlines van 7:30. Sophie Ellis-Bextor, Dolce Vita.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. De Britse regering mocht de actiegroep Palestine Action verbieden door het te bestempelen als terroristische organisatie. Dat oordeelt het gerechtshof in Londen. De groep wordt hiermee gelijkgesteld aan terroristische organisaties als IS en Al-Qaeda. En meerdere supermarktketens in Nederland en België hebben dierenvoeding teruggeroepen omdat er stukjes blauw plastic in het voer zijn gevonden. Na Albert Heijn en Jumbo waarschuwt ook Lidl voor mogelijke plasticvervuiling in honden- en kattenvoer. Het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Vannacht toenemende bewolking met vanuit het westen kans op een bui. Morgen iets warmer met wat neerslag, later ook veel zon. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Ik dacht, laat ik vandaag eens een keer wat anders draaien. Martika. In 1991 kwam ze met het album Martika's Kitchen. En wat kwam er uit de keuken van Martika? Dit onder andere Love, Die, Will Be Done.
1: De Beef.

Doobie Brother Michael McDonald heeft ook heel veel soloplaten gemaakt. En daar zaten een paar leuke hits tussen. Dit was er eentje, Sweet Freedom. De gemeente Rijmerswaal die sluit 2025 naar de verwachting af met een overschot van €500.000. Ook de komende jaren blijven de cijfers positief, met volgend jaar een verwacht begrotingsoverschot van ruim €1,4 miljoen. Toch waarschuwt het college dat de financiële zorgen daarmee niet voorbij zijn. Door lagere bijdragen vanuit het Rijk dreigt vanaf 2030 opnieuw een tekort op de begroting. Dankzij reserves, dividendinkomsten en tijdelijke compensatie voor onder meer de jeugdzorg kan de gemeente die problemen voorlopig opvangen. Voor inwoners verandert er voorlopig dus weinig in Rijmerswaal. Rijmerswaal wil geen voorzieningen schrappen en stelt ook geen extra belastingverhogingen voor. Wel waarschuwt het college dat er in de toekomst mogelijk moeilijke keuzes nodig zijn als de inkomsten verder teruglopen. Ik vind het voorlopig nog een beetje zwart kijken hoor. De komende jaren zit de gemeente nog goed met flinke overschotten.

0: samen met Rose Vincent en het heet allemaal It's You. Om en erbij 6:15 geworden, dat betekent op de maandag altijd de plaat en zijn verhaal in de ruis. Hier is de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Hij werd als luchtmachtpiloot in Thailand gestationeerd en leidde daar met zijn vrouw een rustig leven. Alleen in het weekend hoefde hij te vliegen. Maar de tijden veranderden en hij ook. Eerst was hij alleen wat stiller dan vroeger, maar later werd hij ook zwaarmoedig. En zijn vrouw stond er nauwelijks bij stil, totdat dat ene telefoontje kwam. Nog diezelfde avond moest hij hals over kop naar de basis. Hij mocht er weinig over zeggen, maar hij liet haar nog wel weten dat ze zich nergens zorgen over hoefde te maken. Morgenavond ben ik wel weer thuis, was het enige dat hij losliet. Het was immers maar een klein klusje ergens boven Cambodja. Maar het duurde langer dan hij had beloofd. Zijn vrouw lag de nacht erna alleen in bed te piekeren, vooral over wat ze hadden gehad met elkaar. Ze zag in gedachten weer zijn vriendelijke gezicht en zijn lieve lach, maar hij bleef verder onbereikbaar voor haar. En ondertussen was er aan de andere kant van de grens veel meer aan de hand. Een meisje zag aan haar geliefde dat hij steeds droeviger begon te kijken en dat hij soms in zijn slaap lag te huilen, alsof hij iemand miste. Maar ze kende zijn geheim niet, omdat hij er nooit wat over vertelde. Alleen hij wist wat het geheim van Cambodja was. En inmiddels is er een aantal jaren verstreken. Die vrouw heeft nooit meer iets van haar luchtmachtpiloot vernomen. Haar grote liefde is nog altijd spoorloos. De jaren zijn voorbijgevlogen zonder enig teken van leven. En één ding is zeker, ze zal hem nooit meer zien. Maar is hij nou vermist of ondergedoken daar in Cambodja?

Kim Wilde had deze maandag de plaat en zijn verhaal kwam uit 1982 Cambodja met het verhaal over de oorlogsvlieger. Aanstaande maandag om en bij 6:15 een nieuwe plaat en zijn verhaal met Bart. Wij gaan nog even iets draaien uit de jaren 80. Dat is deze van Johnny Hedges Jazz. Een van hun hits was Shattered.

genoten van wat je ervan vindt. Wel de nieuwe single van Madonna, Love Sensation. En ik vind hem eigenlijk best wel aardig geworden. Bijna 7 uur geworden. Dat betekent dat deze aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow, erop zit. Ik wens u nog een hele prettige voortzetting van je maandag. En wat mij betreft graag tot morgen, even na 5. Ik laat je achter met The Shapeshifters en Billy Porter.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De VS en Iran hebben een principeakkoord digitaal ondertekend om hun conflict te beëindigen. Dat zei president Trump tijdens de G7-top in Evian-le-Bain. Volgens hem gaat de straat van Hormuz deels open en is de vaarroute vrijdag weer volledig toegankelijk. Ook zou Iran hebben ingestemd met strenge afspraken om te voorkomen dat het land nog kernwapens ontwikkelt. Vrijdag is de officiële ondertekening van het akkoord in Genève. De volledige tekst van de overeenkomst wordt later deze week openbaar gemaakt. Speelstad Rotterdam, het nooit geopende pretpark van ondernemer Henny van der Most, laat een schuld van bijna 50 miljoen euro achter. Zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van het park. Het terrein werd eerder dit jaar geveild voor 6,5 miljoen euro, maar het was lang niet genoeg om de schulden af te lossen. Van der Most noemt zichzelf de grootste schuldeiser, omdat hij via andere bedrijven veel geld in het project stak. Er ligt inmiddels ook al beslag op het landgoed en de woning van de 76-jarige ondernemer. Twee pleegvaders uit Den Bosch zijn veroordeeld voor het seksueel misbruiken van hun pleegzoons en hun hond. Ze kregen 502 dagen cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, plus een taakstraf van 240 uur. Omdat ze al in voorarrest zaten, hoeven de twee niet terug de gevangenis in. Volgens de rechtbank hadden de mannen al seksuele plannen voordat de jongens bij hen kwamen wonen. Ook maakten en verspreidden ze seksueel beeldmateriaal van de kinderen. De pleegkinderen zijn inmiddels uit huis geplaatst. En de marathon van Sneek dreigt opnieuw niet door te gaan. De gemeente Zuidwest-Friesland heeft de vergunning voor komend weekend ingetrokken omdat het EHBO-plan werd opgesteld door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. Zo'n 3000 lopers weten daardoor nog niet of ze kunnen starten. De organisatie zegt dat er geen signalen waren dat er iets mis was. Mogelijk gaat de Sneeker Marathon door met een nieuwe EHBO-partij. Vorig jaar werd het evenement afgelast vanwege de hitte.

Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom bij Rock Rock Radio. Het is weer maandagavond, dus ja, het weekend is voorbij. En dan ga je lekker voor de radio zitten om even te luisteren naar alle goede hardrock en heavy metal en metal en thrash metal. Hardcore, punk, dinggeval, alles wat we draaien vanavond, dat wat vanavond voorbij komt.
1: Ja, er komt wel heel veel verschillend voorbij vanavond. Die
0: zeker
1: maar dat is helemaal niet erg.
0: Absoluut. Nou ja,
1: Jij was jarig gisteren, hè?
0: Ik was jarig gisteren. Ik heb de mooie leeftijd bereikt van 54.
1: Zo.
0: Met al zijn problemen erbij natuurlijk.
1: Ik ben er nou al.
0: Ja, dat is al lang begonnen. Er was ooit eens een keer een vent, een Ier, waar ik mee samenwerkte, zei, wait until you're 50. And all of a sudden, everything stops working. Ja. Ik had zoiets, dat zal wel meevallen, maar het begint toch wel gelijk te hebben.
1: Ja. Ja, de verbreking komt er wel een beetje.
0: Ja, wel.
1: Ja, dat is ook zo. Ach.
0: Dus ja, dan gaan we maar gewoon lekker radio maken. Dan is het niet zo zwaar en moeilijk. En
1: niet zo intensief.
0: Nee, ja, nou.
1: Ja, die schuifjes, maar...
0: Ja, absoluut. Martrozen.
1: Dus zelfs Martin vanavond de verkeerde plaat instart.
0: Dan komt dat daardoor, ouderdom. Inderdaad. We starten de avond met de Iron Reagan met Miserable Failure. Jawel. Oké, okay. We hebben natuurlijk allemaal nieuwtjes voor jullie klaarstaan.
1: Ja, heel veel zelfs vanavond. Ja, dat klopt. En echt alle soorten maten.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, deze hadden allebei wel een beetje voorbij zien komen natuurlijk.
0: Ja, klopt. Ik had hem alleen voor volgende week op staan, dus ja.
1: We draaien gewoon nu. Ja. De band Emmerex.
0: Ja.
1: Ja, ze komen uit Australië.
0: Oké. Okay.
1: Ik dacht uit Perth. Als ik het goed heb, maar pin me daar niet op vast. Female fronted.
0: Ja, ik zag het. Ja.
1: Hoe heet zij ook alweer? Emma Quincy.
0: Ja, goede strot.
1: Ja, dat dacht ik ook. Ja. Ik dacht zoiets van, ik hoorde dat. Ik dacht, die zetten we gewoon in de playlist. Ja. En volgens mij is dit ook hun eerste single nog maar, hè?
0: Ja, dat dacht ik ook, ja. Ja, het ligt een beetje in het verlengde van Dio. Het is echt hard rock.
1: Ja.
0: Hard rock, ligt toets heavy metal.
1: Een beetje de oude Whitesnake, een beetje de oude Dokken, een beetje in die hoek eigenlijk.
0: Ja, absoluut. Ja. Dus ja, dan gaan we maar draaien voor jullie.
1: Yep.
0: Dit is Emmerex met Rescue.

0: Ja, echt een slow banger eigenlijk. Lekker, weet je zo. Net onder met tempo.
1: Ja, ik vind hem wel lekker.
0: Ja, ik ook.
1: Ja.
0: Maar ja, we zijn natuurlijk van de oude stempel. Dus ja, wat dat betreft.
1: Ja, maar dan kan het nog kut weten.
0: Ja, absoluut. Af en toe, toen komen de dingen voorbij en ik, mijn god.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar die proberen we te negeren.
0: Ja, die negeren we dan maar.
1: Oké, okay, een paar weken geleden hadden we het over Left to Die. Hè?
0: Ja.
1: Met een aantal natuurlijk FX-Def-leden.
0: Ja, klopt, ja.
1: En toen had jij zoiets van, nee, ik weet het nog niet. Toen zei je zoiets van, ja, toen zei ik nog van, er kunnen vast wel nog een paar nieuwe singles uitkomen voordat het album uitkomt natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus nu is die tweede single eruit natuurlijk. En dat nieuwe album komt 17, of het is een debuutalbum natuurlijk. Ja. En FVM Mortis heet die, dus ik dacht, ik zet hem voor jou even in. Eens kijken wat je van deze tweede single
0: vindt. Nou, draaien. Witch of Hell, Left to Die.

0: Ja, lekker hoor. Ja, het is natuurlijk gewoon def.
1: Ja, ja.
0: Dat is het niet meer of niet anders. En, nee. Daar maken ze ook helemaal geen geheim van. Ja, het zijn natuurlijk ook die jongens van Gruesome en
1: def. Ja, nog 2 jaar plus dan Terry Butler en Frederick de Lille.
0: Ja, dus ja, wat dat betreft... Ja, wat kan je anders verwachten dan?
1: Ja, nee, dat is ook ja, zo. Ja, ik bedoel,
0: nee, maar het is gewoon lekker. Bijna verrassen. Lekker zo'n dikke, vette skankbeat. Boepdek, boepdek, boepdek, boepdek. Heel brut en lomp.
1: Maar ja, zo wordt het ook gepresenteerd hè, als def. Ja. Ik bedoel, je kan ook zeggen van... het er niet bij zeggen waar ze in hebben gezeten. Ja, kan ik altijd een hop zoeken natuurlijk. Ja, maar tuurlijk, het wordt wel zo in de markt gezet.
0: Ja, zeker wel. Ja. Nee hoor, ik prima. Ja. En ze spelen geloof ik ook nummers nog van Def. Ja, en aangezien Chuck er niet meer is en hij heeft wel die strot zoals Chuck. Dus ik denk dat heel veel mensen eigenlijk over zien. Ja, je bent ook je eigen band tegelijkertijd. Ja, prima.
1: Een halve tribute.
0: Ja. Een butte. Ja. Of twee. Ja. Oké. We gaan naar San Francisco. Naar de band Castle. Het is een heavy doom metal formatie. Bestaan uit 3 leden sowieso. En ja, ik vind Elizabeth Blackwell kan... een aardig potje lekker zingen. Dus ik denk, nou, dan gaan we eens kijken. Ze hebben een 7e plaat uit. Die heet volgens mij, als ik het goed heb, Carry Chains. En daarvan eigenlijk ja, het gelijknamige nummer. Yep. Carry Chains van Castle. Ja.

0: Carrie Chains van Castle.
1: Yes.
0: Ja, het is even tijd voor. Nu eens even weer. Even een oudje. En toen dacht ik, weet je wat? Prong. En ja, eigenlijk is het natuurlijk Revenge Surf Cold. Maar Beer Surf Cold, dat begint aardig. Dat denk ik de komende dagen ook weer te komen.
1: Ja,
0: denk,
1: vrijdag 30 graden.
0: Ja, dus
1: ik kan bier maar koud leggen.
0: Ja, daarom. Maar mocht je wat vragen hebben, misschien is het dan nu de tijd om dat er even uit te halen. En even lekkere koel te serveren. Ja. Prong.

0: Nou, dan kunnen we lekker even wachten voor aanstaande vrijdag, als het weer 30 fucking graden wordt.
1: Ja, dat is mijn dag, zeg ik.
0: Ja, meer dan wel. Mij hoeft het allemaal niet te hitten.
1: Nee, dat
0: mij ook
1: niet. Ja.
0: Oké, ja, de band Sun Don't Shine. Ja, als je ondertussen niet weet dat het uit het leden van Crowbars bestaat. En natuurlijk Kenny Hickey. Ik moet al zeggen Kenny McCormick. Maar
1: we hebben zelfs vaker eruit.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, zeker. Ja. En ik vind... Kenny heeft natuurlijk een hele aparte stem. Een beetje snerpende stem. Dus het is iets waar je... Ja, als je van Jane's Addiction houdt, dan kun je deze stem goed leiden en zo. Dus het is wel een acquired taste. Maar ik vind het een geweldige band. Ja, dat is natuurlijk eindelijk full length. Die is From Birth to Death. Oei. En ja, ik denk, daar gaan we nog eens even een plaatje draaien van ze. All You Wasted van Sun Don't Shine.

0: Ja, lekker. Sun Don't Shine, ja. Ja. Een beetje ja, doomy dingetjes. Een beetje Sabbatie-achtig, hè. Ja. Sabbatiaans.
1: Ja.
0: Zeker wel. Oké, even kijken. We hebben tijd voor. Ja, en deze keer in de cover op je ass hebben wij de band Serenia.
1: Female fronted, volgens mij.
0: En die komen uit Noorwegen en wel uit Stavanger, Rogaland. Ja, dat staat hier op de ding.
1: Ja.
0: We hebben een rogge plaat hier ook in de buurt natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Rottumer plaat.
0: Rogge plaat heb je ook.
1: Ja, oh, ja.
0: En Rottumer oog heb je toch.
1: Maakt niet uit.
0: Nou, dat is wel iets heel anders hoor.
1: Ja, oké. Okay.
0: Roggeplaat ligt in de Oosterschelde.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En Rotterdam-Oog ligt?
1: Ja, wel.
0: Zoek het maar eens op, joh.
1: Nee, dat weet ik.
0: We gaan door met Serenia. Jawel, wat gaan zij coveren? Zij doen het nummer Voyage, Voyage van Desireless.
1: Juist, ik zag het even naar die naam te zoeken, maar ja.
0: Ja, als je denkt van, nou ja, laten we het maar gewoon draaien. Dan weet je al heel gauw waar het naartoe gaat. Ja. Het was een hit, volgens mij, uit 1989. Dus ja, we zaten nog een beetje in de ja, disco wavy punk ding van goth en de. Dat heeft een beetje wel, dat viel nog, hè? Dat heeft kost hierachter. Hè? Dus ja, het past natuurlijk uitstekend bij zo'n band als dit. Voyage, Voyage, Serenia.

0: Ja, mocht je de tekst niet kunnen verstaan, dat was natuurlijk in het Frans. Of je moet Frans kunnen.
1: Ja.
0: Dat kan natuurlijk ook.
1: Ik wou net zeggen, ik heb het een paar jaar gehad, maar het is niet verder gekomen dan school Frans eigenlijk. Dat heeft totaal wat anders.
0: Oké. Okay.
1: Ja, nieuwe Flat du Melkely. Ja, en over Frans gesproken, dat nieuwe album heet L'Avocat du Diable, ofwel de advocaat van de duivel.
0: Ja. Yeah.
1: Dat komt 30 oktober pas uit, overigens.
0: Ah.
1: Ja, ze hebben een aantal gasten op dat nieuwe album. Onder andere Alex Agnew. Die ken je natuurlijk als cabaretier, maar ook als van Diablo Boulevard natuurlijk. Ja. En Heideroosje frontman Marco Roelofs.
0: Oké. Okay.
1: Komt ook mee. Deze nieuwe single staat natuurlijk vraagteken. Want ze willen niet zeggen wie het is.
0: Ja,
1: ik heb wel zo vaak van die dingen voorbij zien komen van de week dat iedereen het had over Pommelien Thijs. Maar geen idee. Maar,
0: ja. Zou wel grappig zijn. Ja, dat zo'n meisje dat doet.
1: Dus zou me niks verbazen. Hey. Iedereen laat zijn eigen ding erop los natuurlijk. Maar goed, luister zo zelf. Maar ze komen nog een aantal, ja, Graspop staan ze natuurlijk. Zwarte Cross staan ze ook nog. En op Live is Live in Antwerpen met Iron Maiden, Epica, Testament en Doro staan ze ook nog.
0: Nou, kijk
1: aan. En eind van het jaar weer op de clubtour.
0: Kijk, druk genoeg voor deze jongens. Freddie Mugli met Doe Werk!

0: Ja, Flatter Mugly met, ja, dit is Pommelin Thijs.
1: Kijk.
0: Ik ben natuurlijk niet zo bekend met die dingen, maar ik weet, een van mijn dochters die draait was muziek. En mijn vrouw die zat laatst ook weer zo'n serie te kijken, Knok of zo heet dat.
1: Ja, dat
0: Knokhof,
1: kan, ja,
0: of zo. Ja. En daar zit ze ook in. Dus ja, nou hoor je natuurlijk die stemmen. Oh ja, ja.
1: Oké. Okay.
0: Dat is zo.
1: Nou ja, we hebben het opgelost via.
0: Nou ja, daarom. ja, maar ja, leuk dat ze meedoet. Ja. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Ja,
1: waarom niet?
0: Ja, waarom ook niet? Oh ja, ja. Oh, tof man. Lijkt me leuk om mee te doen, zie. Ja. Ah, zingen dan, hè. Doe uw werk. Ja. Oké, okay, tijd voor de lijst van mijn reis. Ja, en dit is wel een hele speciaal natuurlijk lijst van mijn reis van vandaag. Want ja, Chris, jij bent vandaag jarig.
1: Ja,
0: ja, Chris, dit is jouw verjaardag. CD komt weer de box. Ja, 15 juni. Ja, mijn nichtje is trouwens ook jarig vandaag. Trouwens.
1: Nou,
0: dus ja, hij is kort naar mij gelijkjarig.
1: Ja.
0: Ja, inderdaad. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet.
1: Nee.
0: Nee, ik zag er niks voorbij komen op Facebook. Chris, anders had ik wel even persoonlijk even een...
1: Maar wij onze bronnen houden even geheim.
0: Ja, hoe weten wij dat dan toch? Ja, ja. We gaan dat niet verraden.
1: Nee.
0: It's not in the family.
1: Dus voor een vraagteken, vraagteken.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk deze keer van de lijst van Marijs de band Terneuve. Ja. Jawel. En deze band, ja, ze komen uit, als ik zo goed heb, het is een Franse hardcore ooi-band en ja, een rauw agressieve punkband uit de Cobra Jean scene. En als jij zegt Cobra Jean, dat is natuurlijk Jean, ja, dat is de gele Cobra.
1: Ja.
0: En dat is een tent in Brussel. Waar regelmatig punk en hardcore bands nog steeds spelen, volgens mij.
1: Ja.
0: Dus ja, daar komen ze, hebben ze veel gespeeld. Wat gaan we ervan draaien van Terneuve? Het nummer Serpent, en van Dupuis le Mariage. Oké, komt-ie dan. Nou.

0: Jawel, Terneuven. Ja. Nieuwe Aarde.
1: We hebben trouwens maar eentje van de lijst van Marijs vanavond. Ja. Die andere was afgevallen. Maar voor de liefhebbers hebben we 2 uur ook nog niet een band bol. Dus jullie kunnen wel aan je trekken.
0: Ik hier, dat bedoel ik. Oké dan. De band Harsh. Ja, ik zag deze band voorbij komen op YouTube. Ik denk, ja, die gaan we draaien. Het is gewoon lekkere hardrock.
1: Ja.
0: Een beetje in de trant van Skid Row en Guns N' Roses. En ja, zo zien de heren er ook al een beetje uit.
1: Kan ik me helemaal voorstellen.
0: Ja, ik had zoiets, goed nummer. Goede clip ook. Ik was wel heel happy ermee. En ik hou van dit soort hardrock dingen. Dus ja, daar gaan we er maar eens even van draaien. Deze single is uitgekomen op 10 juni. Dus ja, dat is nog niet zo lang geleden. De band Harsh met Forever Yesterday.

0: Ja, dit was hard met Forever Yesterday. Ja, ja, zelfs een tikje Def Leppard erin, hè?
1: Ja, met power ballad, hè?
0: Ja, ja, absoluut. We hebben nog een Live is Live. Slayer. Ja. Live is Live.

0: Slayer. Leg it over the Decadent Aggression.
1: Ja.
0: Oké, okay, we hebben er nog één.
1: Ja.
0: Ritual van The Warning.
1: Ja.
0: Dus ja, wat hebben we daar nog over te zeggen?
1: Ja, de drie dames, hè?
0: Ja.
1: We hadden er natuurlijk net nog over AI.
0: Ja.
1: Deze dames, dat is wel eens wordt gezegd dat deze dames met AI...
0: Maar dat
1: is natuurlijk helemaal niet zo.
0: Nee, dat is helemaal niet waar.
1: Nee, de drie zusjes. Paulina, Alejandra en Daniela.
0: Oké.
1: Ja.
0: Tot zometeen volgende uur. The Ritual of Ritual van The Warning.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Kunstenaar, schrijver en televisiemaker Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden, 83 jaar oud. Hij sprak jarenlang de stem in van Ernie en Sesamstraat en is vooral bekend van vernieuwende programma's als de Barend Servet Show, de Chef van Oekel Show en het radioprogramma Ron Flon Flon. Wim T. Schippers begon in de beeldende kunst en groeide uit tot een van de invloedrijkste cultuurmakers van Nederland. Tot op hoge leeftijd was hij nog actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. Rusland zit vermoedelijk achter de brandstichtingen die vorig jaar waren gericht tegen de Britse premier Starmer, dat meldt de BBC na eigen onderzoek. Bij die branden werden twee voormalige woningen van Starmer en een auto die ooit van hem was beschadigd. Twee mannen zijn door een Londense jury inmiddels schuldig bevonden aan de brandstichtingen. Ze kregen volgens de BBC hun opdrachten via Telegram van een jonge Russische diplomaat. Moskou heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De VS en Iran hebben een principeakkoord digitaal ondertekend om hun conflict te beëindigen. Dat zei president Trump tijdens de G7-top in Evian-le-Bain. Volgens hem gaat de straat van Hormuz deels open en is de vaarroute vrijdag weer volledig toegankelijk. Ook zou Iran hebben ingestemd met strenge afspraken om te voorkomen dat het land nog kernwapens ontwikkelt. Vrijdag is de officiële ondertekening van het akkoord in Genève. De volledige tekst van de overeenkomst wordt later deze week openbaar gemaakt. En Speelstad Rotterdam, het nooit geopende pretpark van ondernemer Henny van der Most, laat een schuld van bijna 50 miljoen euro achter. Zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van het park. Het terrein werd eerder dit jaar geveild voor 6,5 miljoen euro, maar het was lang niet genoeg om de schulden af te lossen. Van der Most noemt zichzelf de grootste schuldeiser, omdat hij via andere bedrijven veel geld in het project stak. Er ligt inmiddels ook al beslag op het landgoed en de woning van de 76-jarige

Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Yeah, Paradise City, Guns N' Roses. Ja, het nummer heeft natuurlijk een supergeweldige intro.
1: Ja.
0: Met het meest simpele drum intro wat je maar kan bedenken, maar zo effectief.
1: Ja, nee, ja, dat klopt ook.
0: Het is
1: klopt.
0: Zo simpel. Ja. Als beginnende drummer leer je het allemaal. Ja, ja, en dan, ja, voor mij het vooral omdraait is het einde. De double tempo. Papa! Ja. Nee, dat is het toch een beetje trashy dingen. Ja, ik vind het een geweldig nummer dit.
1: Ja. Oké, okay, ja, de eerste nieuwe van 2 uur. Ja, ja, we hadden hem allebei opgezet natuurlijk. Ja. Die kwam voorbij. Audrey Horne.
0: Ja.
1: Ja, nieuw album.
0: Eén keer, Tats.
1: Ja, Achilles heet het album.
0: Achilles.
1: Achilles. 4 september komt het uit.
0: Ja, duurt nog even.
1: Ja, het is het 8e album trouwens al, dus vandaar. Maar goed, ze komen ook deze kant op om te promoten, hè?
0: Ja.
1: Dus dan even kijken. 13 oktober in Nobel, of Nobel, hoe het zo wil zeggen, in Leiden. En 14 oktober samen met Motor Oil staan ze in de FNA.
0: Kijk, dus.
1: In Eindhoven.
0: In Eindhoven. Oké, okay, ja, ik ben helemaal... blij dat ze weer eens wat nieuws hebben uitgebracht.
1: Ja,
0: en het is ook een super lekker gaaf nummer. Ja. Met ook een hele toffe geinige clip erbij. Ja, er staan allerlei poses. Lekker de rocker uit te houden.
1: Ja,
0: oh, mannen zijn het. Insanity, Audrey Horne.

0: alle ingrediënten zitten erin.
1: Ja, klopt.
0: Voor een goed nummer van Orion.
1: Klaar. Ja, en ik denk dat er nog een aantal singles zullen volgen. Dus ja,
0: je
1: ik denk dat de liefhebbers wel een beetje plezier
0: kunnen doen. Ja, we wachten rustig af. De band Havoc. Het was met de formatie uit Denver. En niet John Denver, maar Denver. Single van 27 mei. En volgens mij is het een beetje een soort stand-alone. Ik kon niet echt gelijk ontdekken.
1: Dat zou goed kunnen, ja. Dus, volgens mij is er geen album wat eraan zit te komen.
0: Maar deze heet Fifth Generation Warfare, ofwel 5GW.

0: Zo, ja, nu dan? Nee, nu dan? Nu is het afgelopen. Ja.
1: Een beetje onrustig einde. Ja,
0: ja. Ja. Ja, inderdaad. Maar nieuwe van Havoc.
1: Ja.
0: Oké, we gaan eens even naar Engeland. De band Monument. Ja, ze is opgericht in 2011 en eigenlijk bestaan ze niet meer. Ik kwam ze toen tegen nog eens via het Classic Rock blad. Stond op zijn verzamel cd'tje. En ik vond het echt een trackband. Dus ik denk, volgens mij heb ik er nog nooit van gedraaid. Dus ga ik het bij deze maar eens doen natuurlijk.
1: Ja,
0: ja, inderdaad, waarom ook niet. Even kijken. Monument, Hair of the Dog, 2016 alweer. Dus ook weer 10 jaar geleden.
1: Ja.

0: Juist, Hair of the Dog Monument. Ja. Klinkt dit een beetje als Maiden? Maar het is een lekker nummer. Klaar.
1: En het is geen cover van Nazareth.
0: Inderdaad, dat bedoel ik. Oké, okay, is even tijd voor het volgende. Ja, en deze keer in de soundtrack hebben wij Thor, Love and Thunder. Ik zag hem toevallig een paar weken geleden. En ja, toen kwamen er allemaal nummertjes van de Guns N' Roses voorbij.
1: Ja.
0: Maar ik dacht, oh, hey, zit er ook een nummer van Dio in? Rainbow in the Dark.
1: Oké. Nou.
0: Doe ik die eigenlijk?
1: Wat dacht je? Inspiratie.
0: Ja, inspiratie. Kijk, en waar gaat het om? Het draait om The God Butcher. Gore, en dat is eigenlijk een man die zijn dochtertje heeft verloren en dan uiteindelijk zijn god ontmoet. En die god heeft net de vorige God Butcher verslagen. En hij pakt dat zwaard op en maakt vervolgens die vent af. En die heeft zoiets, ik ga alle goden kapot maken. In de hoop dat ik op een of andere manier mijn dochter terug krijg. Zoiets.
1: Okay.
0: En nou ja, Thor die komt er allemaal verwikkelingen. Dus ik zou zeggen, kijk, als je lekker van ons inhoudt, moet je dat kijken.
1: Ik wou nog zeggen, ik ging er even bijna vanuit dat ik de plot ging vertellen.
0: Nee, inderdaad. Chris Hemsworth natuurlijk als Thor. En Christian Bale als Gore. Ja. Dus ja, goede acteur trouwens, Christian Bale. Ja, nou ja, dan gaan we dat maar draaien natuurlijk.
1: Yep.
0: Ja, Rainbow in the Dark van Dio bij de soundtrack.

0: Sign. Oké, Rainbow in the Dark, Dio. Yes.
1: Ja, heerlijk. Dit kennen we natuurlijk. Ja. Hè? Zoals ze zegt in het eerste uur, ja, we hebben een streentje uitgevallen uit de lijst van Marijs. Maar ja, we hebben Matt Bolmehover, een nieuwe.
0: Aha.
1: Van een nieuw album trouwens, dat 24 juli uitkomt, Not Your Kingdom. En deze nieuwe single is trouwens de openingstrack. En ja, ze gaan een beetje terug naar de roots, zeg maar, deze single. Dus even de compensatie, nieuwe Matt Bol.
0: Ja, Tethered.
1: Tethered.
0: Tethered. Van Mabel.
2: Tim van de

0: Yes, Tethered van Madball.
1: Yep.
0: Madball, you're Madballs. Oké, ik had nog eens een nieuwtje. Die heet van de band Employed to Serve. Op 29 mei uitgekomen. Het nummer heet Dead Reckoning. En Employed to Serve is een mixture van metalcore, mathcore, hardcore, punk, post-hardcore en death metal. Dat is heel veel eigenlijk.
1: Ja, ik wou net zeggen.
0: Dus het is gewoon metalcore, want er zit er dus alles in. En dan zit je altijd veilig.
1: Ja.
0: Ga er maar eens naar luisteren. Dead Reckoning van Employed to Serve.

0: Ja, er zit een aardige strot in deze dame.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
0: Justin Jones. Ja, ja, die kan er wel aardig mee weg met de microfoon.
1: Ja, dat zeker wel, ja.
0: Vooruit dan maar. Gaan we eens kijken voor een totaal instrumentaal. Want ja, die moet natuurlijk ook nog eens een keer komen.
1: Ja, ja, ik heb ook niet gehad vanavond.
0: Nee, inderdaad. De band Rigor Mortis. Jawel, die komen uit Dallas. Fort Worth, Dallas. Thuis met de formatie opgericht in 1983. Ja, uiteindelijk. Ze bestaan niet meer natuurlijk.
1: Nee,
0: de zanger is geloof ik dood. Dacht ik dat hij overleden was. Als ik goed begrepen had. Even snel spieken. Want het is alweer weg natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het gaat altijd geweldig. De digitale rotzooi. Dat is echt bij mij. In ieder geval. Nummer is dan wel toepasselijk. Heet Welcome to Your Funeral.
1: Oh, ja.
0: Pas bij een bandnaam. En volgende week hebben we King Diamond en dat heet Cremation.
1: Je weet het wel uit te zoeken.
0: Ja, ik denk dat passen we bij elkaar. Daarom zitten ze eigenlijk bij elkaar, Peter.
1: Oké, overdag.
0: En de totaal instrumentaal. Rigor Mortis met Welcome to Your Funeral. Maar dat is onder tekst.

0: Gier en Martin de Jong. Streekomroep de Beverlanden.
1: Ja, Martin de Jong.
2: Die miste ik nog deze.
1: En Martin de Jong.
2: Ja. Hij blijft leuk.
1: Oké, ja. Jawel. Eens even kijken. We gaan eens even een beetje psychedelic stoner doom metal ding draaien. Ja. En dan heb ik het namelijk over All Time Moonshine. De band komt uit Toronto, Canada. Ja, ik kwam deze jongens tegen op YouTube. Ik had er nog nooit van gehoord van deze band. Dat heb je natuurlijk met veel bands. Ze hebben net een nieuwe plaat uit. Die heet Now I Bleed. Hij is vrijdag uitgekomen.
2: Yep.
1: Jawel. En daarvan hebben we een derde single. En daar hebben ze natuurlijk ook een mooie clip bij gemaakt. Ik vond het best een tof eigenlijk clip. Het nummer heet Royal Queen van All Time Moonshine.

0: Ja, Royal Queen van Old Time Moonshine. Binnenkort. Doe nog wel eventjes natuurlijk. Even kijken, november is het.
1: In november, klopt.
0: Dat is het weer Blairfest nummer 2.
1: Ja.
0: Trouwens ook een Blairfest kwam ik achter in Australië. Maar dat mag elkaar niet bijten natuurlijk.
1: Nee, lijkt me niet.
0: Er zijn 4 bands bekendgemaakt. Namelijk Man as Plague, No Kings Allowed, Knights. Ja, dat is een beetje een Knight Under Maria's Altar.
1: Ja.
0: Kijk er bijna in je bek. Maar vooruit. En ja, Body Farm.
1: Ja, als hoofdact.
0: Juist. Hebben we nog een oudje?
1: Ja,
0: Destruction. En we gaan even lekker terug naar de Centers of Death EP met het nummer Mad Butcher.

0: Ja, het klinkt natuurlijk nog niet zo heavy, maar voor die tijd was het een behoorlijke...
1: Ik heb DP ook in de kast. Klopt. Even nog wat anders tussendoor. De band Skald, of Skald, ik denk Skald. Ja, het is vrij vertaald uit de Noordse taal, poëet, dichter.
0: Ja, verhaalverteller.
1: Ja, klopt, ja. Ze komen, ja, vreemd genoeg, uit Frankrijk. En ze doen het vooral in het oud-Noors. En ze hebben het teken Napalm Records. En er komt een nieuw album aan. En ja, hier is de eerste single daarvan. Ja. Even totaal wat anders.
0: Dromacona, ja, van Skald.

0: Ik denk dat het ook vooral de muziek is van Jeroen de Bergen. Ja, die vindt het helemaal wel. Ja. Ik vind het ook wel mooi hoor. Ja. Het is niet tijd dat ik naar een concert zou gaan. Maar ze spelen toch in het voorprogramma van de HU.
1: Voorprogramma van de HU, 24 oktober en 013. Ja, klopt.
0: Hier, kijk. Nou, dan moet je dan maar lekker naartoe gaan dan, als je daar zin in hebt. Als dat helemaal je ding is. We gaan eens afsluiten. Ik heb nog één nummer klaarstaan. Dat is van Manila Road. Ja, dat een tijdje geleden nog over gehad. Ja, het is niet een band voor iedereen. Dat is wel duidelijk. Ze nemen ook heel veel alles zelf op. Dus ja, geluidskwaliteit en dingetjes is wel eens een ding. Maar dit is wel een lekker nummer. Ik zou zeggen, mensen, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Dit is Feeling Free Again van Manila Road.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Premier Jette houdt zondag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Zij werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Vliegtuigpassagiers in de EU krijgen vanaf volgend jaar waarschijnlijk meer duidelijkheid over hun rechten. Volgens een nieuw akkoord wordt handbagage gratis. Passagiers mogen kosteloos een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo meenemen. Ook houden reizigers bij 3 uur of meer vertraging recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De compensatieregels blijven grotendeels gelijk aan de huidige wetgeving. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat die nieuwe regels de ticketprijzen mogelijk opdrijven. Autofabrikant Tesla zou de Nederlandse RDW misleidende cijfers hebben gegeven over de veiligheid van zijn zelfrijdende systeem. Dat meldt persbureau Reuters na eigen onderzoek. Met die statistieken probeerde Tesla goedkeuring te krijgen voor auto's met het full self-driving systeem. Maar de cijfers waren gebaseerd op oneerlijke vergelijkingen en gaven een te positief beeld van de veiligheid. De RDW verleende in april als eerste EU-land toestemming voor het systeem. Tesla heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Kunstenaar, schrijver en televisiemaker Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden, 83 jaar oud. Hij sprak jarenlang de stem in van Ernie en Sesamstraat en is vooral bekend van vernieuwende programma's als de Barend Servet Show, de Chef van Oekel Show en het radioprogramma Ron Flon Flon. Wim T. Schippers begon in de beeldende kunst en groeide uit tot een van de invloedrijkste cultuurmakers van Nederland. Tot op hoge leeftijd was hij nog actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bijl.

0: Peter en Martin nog bedankt voor de afgelopen twee uur Rock Block Radio. En wij rockten nog eventjes verder. En dat deden we met het zesde studioalbum van Kevin Moore, Wild Frontiers. En een van de meest bekende hits die er vanaf kwam, dat was deze, Over the Hills and Far Away.
1: Het Hof van Steen.

0: We gaan weer mee naar Zweden toe. De heavy metal band Hammerfall. En die bracht in 1998 het tweede album Legacy of Kings uit. En op dat album daar stond onder andere deze mooie Remember Yesterday.
1: Ze rocken en zijn Addie's Rockladies.
2: Ja, en rocken we gezellig verder met de Lunatics uit 1990. Babysitter on Acid.

0: 1990 maakten we kennis met een punk rockformatie bestaande alleen uit dames. En dat waren de Luna Chicks. Een eerste album dat heette Babysitters in Acid. En dat werd ook nog op single uitgebracht. En dat waren de Rock Ladies voor de maand juni.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.
2: Don't worry, I won't hurt you.

In 1982 verscheen het vijfde studioalbum van Prince. Dat was een dubbelaartje en dat heette 1999. De single 1999 zou een van de bekendste platen worden van Prince, met een vooruitblik op 1999. En als we het toch even over jaartallen hebben, heb ik hier nog een plaat met een jaartal 1986.

Ze komen uit Londen en ze heten de Spearmints en ze brengen een nieuw album uit en dat gaat heten Chess Me. Die zal op 24 juli verschijnen. Dat is jullie 11e album al. Op dat album staat ook jullie nieuwe single 1986 en dat nummer roept op het tijdperk waar de wereld nog niet door technologie verbonden was, maar een sterke band bestond met muziek.

0: We namen je mee naar Amsterdam. Daar komt deze Personal Trainer vandaan. En dat is een band geformeerd rond Willem Smit. Vaak met nieuwe muzikanten. We hebben een nieuwe single uitgebracht. En die heet Mopping. En dat is straks terug te vinden op de nieuwe album Human Assholes. En die zal verschijnen op 4 september.
1: Een mijlpaal voor dit album. 50 jaar oud.
0: Chicago X, oftewel Chicago 10, is het achtste studioalbum van de formatie Chicago. Daar zullen nog wel een paar greatest hits tussen gezeten hebben. Wordt ook wel door de fans benoemd als Chocolate Album. Hij verscheen op 14 juni 1976 met erop die wereldhit If You Leave Me Now.

0: Chicago X, oftewel Chicago 10, wordt het ook wel genoemd. Door de fans ook wel de Chocolate Album genoemd, omdat het een bijna geheel bruine album is. Het is in Hurley in totaal Hurley 8e studioalbum. En dat verscheen op 14 juni 1976 met erop die grote hit If You Leave Me Now.
1: Hier is het album van de week.
0: Tietjin won in 1975 het Eurovisie Songfestival met Ding Dong en daarmee werd kort daarna het album Festival uitgebracht.

0: Tietjen won in 1975 het Eurovisie Songfestival met Dingedong. En daar, naar aanleiding daarvan werd het album Festival uitgebracht. Wereldwijd, want gingen er maar liefst 1,6 miljoen exemplaren van dit album over de toonbank. Fly Away stond onder andere op In the Summertime en natuurlijk Dingedong.
1: Marco Borsato bij Hof van Steen.

0: ongekend populair was die. Marco Borsato. Hij was zo populair dat hij niet een CD uitbracht, maar een DVD wat hij in de hitlijsten zong. Het album, althans de DVD, heette Zien.
1: De mooiste muziek en opbouwende programma's. Streekomroep de Beverlanden.

0: en de haat die voortkomt uit verschillende religies. Dat zijn de woorden van Roger Taylor voor dit album. Hij brengt als eerste de single uit, Come On Summer.
1: Jan Steen brengt u op maandag albummuziek.

0: Maribel. Ze zou de eerste vrouwelijke zangeres worden bij BZN. Helaas. Ze heeft even geprobeerd, maar daarna werd de plaats ingenomen door Annie Schild omdat ze er niet wou blijven. Daarna ging ze gewoon solo. Ze scoorde vele hits in het Nederlands. Deed mee met Marionette aan het Songfestival en Ik hou van jou. Dat waren grote hits. In 1993 besloot ze een Engelstalig album te maken voor Voyage. En daarvan draaiden wij Your Eyes Watching My Eyes.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer bij je terug met de alarmschijf van 35 jaar geleden.
1: Een lekkere live albumtrack.
0: Daarvoor gaan we naar 1991 doen met de Nylons. En die maakten een live album voor On The Floor. En op dat album zong het andere One Fine Day tot aan het tijd zijn van 10 uur.
2: If you know the song, you all know the words. Just...

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten waren met onder meer een traumahelikopter en meerdere politiewagens aanwezig. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. Er is een grote zoekactie bezig, ook met een helikopter. Wat er precies is gebeurd rond de winkel in Gouda is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. De Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezingen meer dan 20 jaar zijn. Abbas is inmiddels 90 jaar en sinds 2005 president. Zijn termijn liep eigenlijk al jaren geleden af. Eerdere beloften voor nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld, wat tot veel kritiek leidde. Later dit jaar wil Abbas ook al verkiezingen voor het Palestijnse parlement organiseren. Premier Jette houdt zondag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Zij werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. En de Oekraïnse regering noemt de start van de EU-toetredingsgesprekken een belangrijke mijlpaal in het proces richting lidmaatschap van de Europese Unie. Volgens vicepremier Kaczka is EU-toetreding een droom van de samenleving en ook een veiligheidsgarantie. Hongarije blokkeerde het proces lange tijd, maar heeft die blokkade inmiddels opgeheven na afspraken over de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De verwachting is dat Oekraïne op zijn vroegst eind 2028 lid kan worden van

Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: nou weer mee terug, 35 jaar terug in de tijd met het tweede uur van het albumversie van het Hof van Steen. En dat deden we met de alarmschijf. Het was dit keer van de Britse formatie Stereo MC's. Dat was meer dance en hip-hop. Scoorden de eerste grote hit hier in Nederland met Lost in Music. En dat zou tot een 17e plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: In 87 waren ze opeens weer terug. De Bee Gees met hun 17e album ESP. En dat was hun eerste album sinds 6 jaar. Op dat album stond onder andere You Win Again en deze titelsong ESP.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Nora van der Wansen, oftewel gewoon Nora, dat klinkt veel lekkerder in de popwereld. Ze is eigenlijk muziek met de paplepel ingegoten, want haar ouders hadden een platenzaak. Daar werd ze gewoon van kinds af aan blootgesteld aan de soul- en blues-legendes. Vandaar het ook een beetje deze soul-achtige plaat What's a Way to Die?

0: Ze is ook bezig aan een soort comeback. En daar hebben we het over. De Amerikaanse zangeres Carly Simon brengt op 14 augustus brengt ze het album Comes in Waves. En dat is haar eerste album sinds 18 jaar. Want At This Kind of Love, dat stamt al uit 2008. Haar nieuwe single heet How.
1: Een mijlpaal voor dit album. 40 jaar oud.
0: 16 juni 1986 verscheen het negende studioalbum van de formatie Crocus.

0: 40 jaar geleden verscheen het 9e studioalbum van de Zwitserse hardrockformatie Crocus. Maar het wordt beschouwd als hun minst succesvolle album. En er wordt ook wel door sommigen gezegd ronduit een van de slechtste pogingen van Crocus. Op dat album Change of the Adwist staat onder andere een covertje van Alice Cooper's School's Out. De hitsingle Say Goodbye. En wij draaiden de toepasselijke plaat eigenlijk World on Fire.
1: Jan Steen. Streekomroep de Beverlanden.

0: Alweer 50 jaar oud is het vijfde studioalbum van de Marshall Tucker Band. En dat heette The Long Hard Ride. En daarvan hoorde je de titelsong.
1: Bluff in duet met...
0: De keer gaan we met Bluff terug 2004. Toen scoorden ze een nummer 1 hit met The Counting Crows en Holiday in Spain.

0: Onze eigen Zeeuwse formatie Bluff heeft met vele mensen een duet gemaakt. Zo ook met deze Counting Crows in 2004. En dat nummertje heette Holiday in Spain, leverde de eerste nummer 1 plaat op. Stond er maar liefst 5 weken op die eerste positie.
1: Hier is het album van de week.
0: 1975, Tietjen heeft het Songfestival gewonnen met Ding Dong. Meeliften op het succes werd het album Festival uitgebracht.

0: 1975 verscheen het album Festival, naar aanleiding dat Tietjin ook nog het Songfestival had gewonnen. Meeliftend op dat succes werd dat album uitgebracht met erop onder andere ook nog de wat oudere hits Fly Away, In the Summertime en Tennessee Down. En natuurlijk die hit waar het allemaal om draaide, Ding Dong. Ging Europees werd het meer dan 1,6 miljoen exemplaren van verkocht.
1: Jan Steen brengt u op maandag

Het achtste studioalbum van Meatloaf heeft Couldn't Have Said It Better. Verscheen in april 2003. En daarvan hoorde u de titelsong.

0: nieuwe single van Davin Michiel heet Would I Be Friends With Me? En dat komt te staan op haar nieuwe album dat in september uitkomt, After Party. Daarna gaat ze ook nog een tournee door Nederland doen. En ze zal ook nog naar het buitenland gaan, want ze wil graag schijnbaar Londen, Parijs en Berlijn zien. Want daar doet ze dan ook nog een optreden.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. En sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: Ja, wij doen hier straks het licht uit naar het nieuws. Deur op slot. Druk op knopje non-stop muziek. Krijg je avondrood tot de klok van 12 uur in de Beverlandse Nachtwacht. Tot de klok van, als het goed is, 7 uur. Want dan is Marcel Steenbakker weer terug vanuit het Verre Oosten. Mocht hij geen jetlag hebben, dan zal hij het programma Op Weg presenteren. De Beverlandse Ochtendshow. Met dan natuurlijk het laatste weer, verkeer en Beverlands nieuws. En dat tot de klok van 9 uur.
1: Terug in de tijd met deze 12-inch klassieker.
0: We zijn er weer volgende week tussen 9 en 11. Direct naar de jongens van de Rockblok met een albumversie. Maar we zijn er ook aanstaande woensdag tussen 7 en 9 met een gouden oude aflevering. En daar past deze plaat prima. Kan die gedraaid worden uit 1986. De Pet Shop Boys.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten waren met onder meer een traumahelikopter en meerdere politiewagens aanwezig. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. Er is een grote zoekactie bezig, ook met een helikopter. Wat er precies is gebeurd rond de winkel in Gouda is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. En de Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezingen meer dan 20 jaar zijn. Abbas is inmiddels 90 jaar en sinds 2005 president. Zijn termijn liep eigenlijk al jaren geleden af. Eerdere beloften voor nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld, wat tot veel kritiek leidde. Later dit jaar wil Abbas ook al verkiezingen voor het Palestijnse parlement organiseren.

Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was?

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.